Meneer de president van de Republiek Faifana Fenwal, in Tonga, Mutani, Sini Santakan. Meneer Amideau, wat van de politiek. Non is sure want andazana die avele luan politiek. Meneer Jacques Volun in Dinda, die een in Tjasken economieke, niet van de Schoenbroek, Arno Papenarana in Dinda, een valalatie mandaat die Arno. En ga je naar Rewau, Amonzi, Nyasa naar Rewau, Pilaminana, Siampareta. Gouvernementen, Simano, Politica, Yara, Naramide, si Technician, en Matanka. Isagakev, Volun in Dinda, Dieni Firaish Piranen. Rimalagas, Matkiai, Arian Piwau, Am, Pidur in Dai, Ni firenentica, onatni, apalina, sinifala yena bonvolta.